0: 积雪已经消融，鸟在空旷地方尖叫。此刻，我对于未来的期待无比清晰。我迫切地希望在一个阳光正好的上午，冲进一家拥挤得刚好的咖啡馆，说话，大口喝咖啡，然后吞下整块蛋糕。
1: Come
2: De toekomst.
1: Laten we
2: Ik zie
1: heel
2: de
1: zuinig
2: toekomst
1: zijn op de natuur.
2: als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ja, ik zie en ik hoop op een iets socialere, iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
3: Ich fürchte mich vor dem
4: Die
3: Moment,
4: Pizza
3: an dem uns klar wird, dass es Deutschland nicht mehr war.
5: In Zukunft wird alles anders.
6: Ich wünsche mir, dass in Zukunft keine
7: Autos, das Experimentieren und das Scheitern nicht zulässt. Wer die Räume für Ungewissheit abschaffen will, hat nicht verstanden, was das Wesen einer Universität ist und sollte auch nicht versuchen, Hochschulpolitik zu machen.